is door te doen waarvan jij denkt dat het geweldig werk is. En de enige manier om geweldig werk te leveren is door te houden van wat je doet. Als je het nog niet hebt gevonden, blijf zoeken. Neem geen genoegen. Zoals met alle zaken van het hart, zul je het weten wanneer je het vindt.

geest is de tempel. De geest is de tempel. Is de tempel van Ram. Houd hem. Hou hem hier, dan zal er geen zonde zijn. Hou je gewoon vast aan Prabhu Ram. In wiens hart Sri Ram is, in wiens hart Sri Ram is, aan wiens voeten alle heiligen plaatsen, voor wie alles een schenking is

0: रखो। जी प्रभु जी मेरी लाज रखो। भगवान भगवान श्री कृष्ण प्रेम और ज्ञान के देवता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आठ बजकर और एक मिनट गुजर गया है, इसका मतलब यहाँ से विज्ञापन मुझे लगाना है। विज्ञापन के बाद हम जारी करेंगे प्रोग्राम।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736522747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. Een ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.
0: स्वीकार है आपको यहाँ पर एक बार फिर हार्दिक से मैं अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर स्वीकार कीजिए। हाँ मेरे प्यार सुनने वालों, एक बार फिर स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। और कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। और बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से पेश हो रहा है। यही आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। अपने को और अपना जरूर से ख्याल रखना। Want u bent belangrijk.

0: यही है अंदाज मेरा, सुंदर सुंदर गीत भजन के रूप में आपके लिए पेश हो रहा है। Misleading van de geest, misleading van de geest. Soms zakt de geest weg, alsof er een diepe stilte in je heerst. Het voelt alsof de wereld je in een oogwenk heeft verlaten. Het lijkt alsof niemand bij ons is. Het lijkt alsof niemand bij ons is. Niemand onze vermoeidheid begrijpt. En in de mist van deze gedachten verdubbelen we onze eigen pijn. Maar de waarheid is, we zijn nooit en nooit alleen. Onze adem, onze moed, onze lessen uit het verleden, onze schaduw, ze lopen allemaal stilletjes met ons mee. We zijn degenen die onszelf in de steek laten. Ja, u hebt het ook goed gehoord. Wij zijn degenen die onszelf in de steek laten. Wij zijn degenen die zichzelf als eerste verliezen. En dan klagen we. En dan klagen we dat de wereld ons niet heeft gesteund. Als deze illusie van de geest wordt doorbroken, worden de paden ook helder en wordt de waarheid duidelijk dat er niemand zoals jij is. Dat er niemand zoals jij is die je kan ondersteunen. Want zelfs wanneer de wereld stilvalt, is onze innerlijke stem onze trouwste metgezel.
1: Kaderia behta jaye.
0: En dat is dan de misleiding van de geest.

elke relatie duurt eeuwig. En een relatie hoeft niet met een man en vrouw te zijn, maar vooral met uzelf. En zolang iemand bij je is, voel dan zijn glimlach. Anders blijven er op een dag alleen nog herinneringen over die je niet meer kunt aanraken. We denken vaak, ik praat er morgen wel over. Ik ga er morgen wel mee akkoord. Maar dat morgen komt soms nooit. Wanneer God onderwijst, verandert Hij allereerst de tijd en vervolgens die twijfels die we nooit eerder hebben begrepen. Op die dag begrijpt men dat liefde niet alleen iets is om te bereiken, maar ook iets is om te onderhouden. Dus wie er vandaag ook bij je is, omarm ze met harte. Een simpel zorg goed voor jezelf en ik ben trots op je, of zelf een dankjewel kan al iemand trots bieden. Ja. Koester de tijd die je nog hebt. Anders neemt God niet alleen de twijfels weg, maar ook de tijd zelf. En die afwezigheid voel je je hele leven lang. Dus wacht niet op het juiste moment, maar maak er een van.

0: हमने यहाँ से श्रवण कर ले कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, मौसम हसीन है जरूर से उड़ते फिरते रहना क्योंकि उड़ते फिरते तो हम आगे ही बढ़ेंगे। एक मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 बजने में बुधवार के सुबह की कार्यक्रम यहाँ से विज्ञापन हम श्रवण कर ले।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Japan registreerde dinsdag de eerste officiële gruwelijke hitte en dat ook nog wel 40 graden. En daardoor mochten alle werknemers met een korte broek naar het werk. Mary Pierce.

uitzendbureau, concern Randstad heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer groei behaald. In Noord-Amerika en op andere Europese markten ging de omzet de afgelopen maanden omhoog. Ook de Nederlandse markt is stabiel, zegt topman Sander van het Noorderde. Meisje van 14 jaar vermist. Politie deelt naam en foto. Den Haag, een 14-jarig meisje uit Den Haag is sinds zondag vermist geweest. De politie heeft daarom maandag haar naam en foto verspreid in de hoop dat tips over haar verblijf plaats. De tiener was zondag voor het laatst gezien in het Spui in Den Haag. Ze verplaatste zich vermoedelijk lopend, meldde de politie. Dinsdagmiddag berichtte de politie dat het meisje weer terecht is. En verder details zijn niet bekendgemaakt. Een gezin overleeft zwaar ongeluk, maar zit maanden later nog altijd klem. We willen ons leven terug, zegt het gezin. Kwetsheul, aanhoudende pijn, kinderen die het ongeluk opnieuw beleven, een verwoeste auto en lange wachtlijsten bij de psychische hulp. Maanden nadat de moeder en haar drie kinderen op de Heulweg in Kwetsheul werden aangereden, bepaalt het ongeluk nog elke dag het leven van het gezin. Afvaldumper krijgt boete nadat naam op pakket gevonden wordt. Boete komt uw kant op. Ja, de boete komt uw kant op. Rijswijk is het jaar. Een Rijswijker die dacht even zijn of haar afval te kunnen dumpen, kan rekenen op een boete. Op een gedumpte pakket werd een naam aangetroffen, waarna de eigenaar kon worden achterhaald. Hallo B uit Rijswijk. Bestuurlijke boete van minimaal €159 komt uw kant op. Ja, de gemeente heeft het zo netjes voor heel veel voor de bewoners gemaakt. Ondergrondse container en de moeite alleen om te nemen, de kartonnen te snijden, te knippen, op te vouwen en in de containerbak te doen voor papierenbak. Dat doen ze zelf ook niet. Ze dumpen het gewoon naast het containerbak. En wie moet dat doen? Nou, dan krijgt u dan lekker een boete van. En dit keer krijgt de meneer B uit Rijswijk een boete van €159. Sarkar hamre khat itna achha karte hai to kyun nahi hum unke khatir bhi apan haath baraye. En dat is niet fijn, mensen, mijn lieve mensen. Overal zie je dat. Ha, aise ho jata ki hum jaate hai aur bhul jaate hai wo pasje meenemen lene ke liye. Ha, to jaakar fir se le lo na. Nikalne se pehle dekh lena pasje hai mare jeb mein ki nahi. Ga vuilniszakken doorzoeken om rotzooimakers te vinden. Dat is ook niet fijn. Den Haag. Inwoners van Den Haag worden soms ook wel klagenezen genoemd. In plaats van hagenezen, klagenezen genoemd. Mopperen en klagen zijn een lokale volkssport. Zo lijkt het soms wel. Wij pikten er vier dingen uit voor onze serie De Plaag van Den Haag en vragen ons af of het geklaagd terecht is en wat zijn oplossingen.
Vandaag aflevering 2 over het rotzooi op sommige plekken in de stad. Ja, Den Haag. Het is niet alleen in Den Haag, maar ja, overal zie je dat. Dit is echt niet fijn. Geen gezicht. Voor 9:30 hotel hè, je boudoir ke subah ki karikram 22 tarikh juli hè. 22 tarikh yani ki 22 juli 2026. Aap zarur se apna khayal rakhe. जीवन धारा से ये सुंदर सा गीत है देखे तो जी हाँ इसका नाम है जीवन धारा फिल्म जीवन धारा से

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een wonder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Hum is baar sunenge. Har is u balak ji ki awaaz mein.

0: आनंद धर्म सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuwenweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri pad gaya hai.
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuwenweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Muziek en informatie.
0: Bij VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

huishouden die willen investeren in zonnepanelen, willen nieuwe kredietfaciliteit, heeft een maximaal looptijd van 90 maanden, 9% rente per jaar per je. Oude trap is oud beschikbaar, kun je mijn zonnepanelen gaan weer top. Hakringbank, bole he, zonne-energie voor meer burgers bereikbaar maken. Volgens CEO Rafik kunnen huishoudens onder gunstige voorwaarden geld lenen van aanschaf. Al gunstige 9% hebben. Ja, te gunstig vind ik niet zelf voor mensen. Maar goed, dan moeten de mensen wel weten. Opleiding overal in de bankwezen. Je mag je kardjale weten, hakring bank, je lezen kogen. Hoe 90 miljoen, dat is je mag je zo'n appel in lagen weten. Ik er baren mee he. Hamare janta aur ya HPV vaccinatie. Ouderen en sommige scholen steunen. Voor de HPV vaccinatie niet mensen. Ja, betaal we zorgpunt scholieren, John Higa. Bolle onvoldoende medewerk, maar we hebben HPV-vaccinatie gebaren mee. Jonge meisjes, John Higa. Bolle Higa, vaccineert we tegen baarmoederhalskanker gebaren mee. Ik erbaren mee, Richard Cartomo, manager in Nationale Immunisatieprogramma. Bolle HPV, John Higa, vaccin, bolle beskerm kregen baarmoederhalskanker. Bolle ouders willen hun kinderen tegen de ziekte laten vaccineren. Ook werken niet alle scholen mee wanneer vaccinatieteams langskomen om kinderen te vaccineren. Terwijl het volgens Cartomo een zeer effectief vaccin gaat, mensen te lonjano, bhaiya, hamloke vaccinatie ke bare mein, corona ke bare mein, kitra hiya garma garam hoega, hi khud yonge ke bare mein. Ik er bare mijn tulun jano he, koi positief wat ja, koi negatief wat ja, maar mensen zijn niet blij op die goede jongen over de situatie. Ham jale bhaiya onderzoek bhoego toko he Rotterdam me. Bole bhaiya ego toko Suriname se winkel he. Aur batawe he bhaiya witwasak karatra drugsak ke bare me pakraan he dukaniya. Suriname se winkel he ga toko ego he Rotterdam me. Aur bataye gaye he ga witwas karatra Suriname se toko Rotterdam me 55-jarige ego in Den Haag. Oké, een 51-jarige Rotterdammer, ik er bare mee pakraan he, verdacht van onder en meer witwassen, drugsdelicten, fraude en deelname aan criminele organisatie. Dat doe ik niet alleen als dekmantel mensen. Op de toko is in beslag waren genomen. Spoorpijra bhaiya telefoon se laptop se spoorpijla obole Nederlandse politie 17 tarikh jullie bekend kar dejega inmiddels zich heeft gegevens op een breder witwassen drugsnetwerk. De zaak kwam mee met rol bij de 51-jarige Ademia en zijn 42-jarige vrouw werden aangehouden. Ze hebben pakraan gehad. Bole doen op parania onderneming. Ra Suriname mee, Surinaamse gerechten beetje traan. Worden verkocht vanuit het bedrijf zouden grote geldbedragen zijn witgewassen. Obole hega. Volgens de politie konden klanten bij de ondernemer vermoedelijk bolega krijgt cryptovaluta omzetten in contant geld. Om geen argwaan te wekken zou het geld zijn meegegeven in tasjes van de toko. In de keuken werd bovendien een geldtelmachine aangetroffen. Bolega verdenken uitgebreid naar drugsdelicten. Obole de gegevens op de inbeslag genomen. Politie alleen onderzoeker is 55-jarige Hagenaar. 51-jarige Rotterdammer. Ik erbaar inmiddels door criminele geldraad via valse facturen. De verdachten zouden gebruik hebben gemaakt van de cashcompensatiemodel. Toen hier bij kitre lok to janengel bhaiya kon Surinaamse winkel ke baatcheet huwe hai. Lekin jab un naam na likhal media mein bhaiya to hame batawe ki kaun kaam hai. Gaat u maar lekker even zelf onderzoeken over welke Surinaamse winkel het gaat, welke toko het gaat mensen.
Daar gaat het om. President Simon communiceert beter dan haar voorganger. Iso Mohardo bole bhaiya. Bole he chance zoki ose na batia traha. Mo bole Simon ose batia he. Ari batia ka kriye binnenkort moet je voor de rechter mensen. Het is een zaak van Bronto. Van miljoenen de vrouw de zaak mensen. We weten allemaal. Hij is een staatsbeschuldiging. En heeft hij gehad van de DNA. Samen met andere twee mensen, Hoefdraad en Riyad Noor Mohammed, mensen, dat weten wel. Toen je baat, hamari, piari, janta, jo aap lukko hum.

0: इसी गीत से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ एक मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07532247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: Agar ish karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Agar इश्क करो तो अदाबे अदाबे भी वफाए भी सीखो। ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

0: ओ बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। और दोस्तों हम अपना
1: द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स फ्रॉम टून एंड न्यू बाय फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: और दोस्तों कुछ रोको और कुछ रोको, फिल्म के नाम है उस्ताद।
1: The best of Bollywood hits from toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: पूरे हमारी चाहनी का वादा रहा सामना, आई लव यू का ये सॉन्ग है दोस्तों।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
6: अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं लता जी है।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, FAHON.fm.nl.
6: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3.000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
6: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen VAHON Hindoestani Radio.
8: Chaliye agla geet hum pesh karne wale hain. Aao is tarah se lijiye.

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: दिस इज इट फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्निंग, आई बेन बार्ट मेयर।
2: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anitaram Sud Wakalat Kakam Kartahe Jabi Akwe Badiha Wakilke Zeruri Pergayahe.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden Register van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Toe Leniwala Nagma, gecomponeerd door de gebroeders Kalyanji Anenji uit de film Purab Aur Pachim Picture Gatha Maestro Mahan Kalakar, de great actor Manoj Kumar ji ke upar. Aur likha hai ye ati sundar bayan ko Indivar ji ne. साथियों यही तक था पहला अध्याय हमारे गीत और गजल ओत इस गोत संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

Die is onder Bijan Mujera Style uit de film The Gold Medal 1973. Als staat is daar Agri Song from the movie A Shabbos Lejike Beautiful Avance met die is onder Bijan Amsterdam is na. Gecomponeerd door Mahan Sangeetkar Jodi, de heren Shankar and Jai Kishore.

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यार, बुधवार का रात का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूँ तो पूरे 10 का वक्त हो चुका है। तभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों, कहीं जाना मत।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3.000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarna zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 20 juli 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was nogal zacht weer. Maar natuurlijk met de topper van gisteravond. WK-voetbal. Argentinië tegen Spanje. En mijn lieveling heeft gewonnen. Spanje met 1-0. Ik vond het wel zeer een, hoe zeg je, onsympathiek van de Argentijnse spelers. Dat na het verlies van 1-0, zo op het voetbalterrein zelf begonnen te vechten met de Spanjaarden. Vreselijk onsportief. Ik hoop dat dat nooit en te nimmer meer zal voorkomen. Dat wanneer onze team spelen, wanneer Surinaamse team spelen, zich zullen onthouden van dat soort handelingen. Hier is het nieuwsoverzicht. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaamse vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders onmisbaar voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Die boodschap stond centraal tijdens de lezingendag Grenzen verbreken samen één, die zaterdag door het Surinaams consulaat-generaal in Nederland werd georganiseerd. Surinaams ambassadeur Ricardo Panca benadrukte dat verbondenheid geen einddoel is, maar de basis vormt voor samenwerking en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem, Ricardo Panca, kan Suriname alleen duurzaam groeien wanneer mensen elkaar blijven opzoeken, naar elkaar luisteren en verschillen overbruggen. Verbondenheid is het fundament waarop samenwerking wordt gebouwd en samenwerking is uiteindelijk de motor van ontwikkeling, stelde Panca. Hij riep Surinamers op bruggen te blijven bouwen, elkaar waar nodig aan te spreken, maar dat altijd te doen vanuit wederzijds respect en het gezamenlijke belang van Suriname. Consul-generaal Roseline Daan noemde de bijeenkomst een antwoord op een tijd waarin maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om meer samenwerking. Volgens haar, Rosine Daal, consul-generaal van Suriname hier in Amsterdam, wordt in discussies te vaak de nadruk gelegd op onderlinge verschillen, terwijl juist gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis vormen voor duurzame vooruitgang. Ook de overige sprekers legden ieder vanuit hun eigen achtergrond de nadruk op het belang van een inclusieve samenleving. Gastspreker Raj Mohan stelde dat Suriname niet wordt begrensd door zijn geografische grenzen, maar voortleeft waar Surinamers zich ook bevinden. Volgens hem, Raj Mohan, bestaat er geen scheiding tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname. Wij vormen één verhaal dat zich over oceanen heeft uitgestrekt, zei Raj Mohan. Hoofdkapitein Silvestra Boyconi waarschuwde dat waarden als respect, harmonie en wederzijds begrip onder druk staan door individualisering, economische problemen en maatschappelijke spanningen. Volgens hem, hoofdkapitein Silvestra Boyconi, is het noodzakelijk deze waarden opnieuw centraal te stellen om de sociale samenhang te versterken. Vanuit de inheemse gemeenschap wees Diana Flat erop dat de bijdrage van inheemsen aan de ontwikkeling van Suriname onvoldoende wordt erkend. Zij pleiten voor meer aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking in het onderwijs en binnen erfgoedinstellingen. Volgens haar, Diana Flat, kan echte verbondenheid alleen ontstaan wanneer alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig worden erkend. Cultuurdrager Ariette Mingoen benadrukte het verschil tussen multiculturaliteit en interculturaliteit. Waar multiculturaliteit verschillende culturen naast elkaar plaatst, draait interculturaliteit volgens haar, Ariette Mingoen, juist om ontmoeting, samenwerking en het leren van elkaar zonder de eigen identiteit te verliezen. Carla Chon stond stil bij de vaak onbekende geschiedenis van Surinamers met Chinese wortels. Zij, Kala Chon wees erop dat veel familiegeschiedenissen nog nauwelijks zijn vastgelegd, terwijl juist kennis van die gedeelde geschiedenis kan bijdragen aan meer begrip en empathie binnen de samenleving. Ambassadeur Panka sloot bijeenkomst af met een oproep om de onderlinge banden tussen Surinamers, waar ook ter wereld, verder te versterken. Volgens hem, ambassadeur Panka, gaat het uiteindelijk om minder afstand en meer resultaat voor de Surinaamse gemeenschap als geheel. Tot zover een bericht uit Star News.

Baitali gaat in hoger beroep tegen laatste vonnis in kwestie van het Hogere Huisraad. Aannemingsbedrijf Baitali NV heeft hoger beroep ingesteld tegen het recente vonnis van de kantonrechter in de slepende juridische kwestie rond het infrastructurele project aan de van het Hoge Huisraad. Volgens directeur Farsi Kudabaks heeft het hoger beroep niets te maken met het stilleggen of belemmeren van de werkzaamheden, maar uitsluitend met de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie tijdens de aanbestedingsprocedure. De kantonrechter wees onlangs de vordering van Baitali af om de eerder opgelegde dwangsom te verhogen en daarmee de staat en het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OERO, te dwingen uitvoering te geven aan het vonnis van 10 juli 2025. Ook bepaalde de rechter dat Baitali geen handelingen mag verrichten die de voortgang van de werkzaamheden kunnen belemmeren. Daarnaast werd de uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in hoge beroep. Kudabaks zegt tegenover Star News dat het hoge beroep uitsluitend is gericht tegen de wijze waarop de rechter tot het laatste vonnis is gekomen. Dit heeft vanaf het begin niets te maken gehad met de uitvoering van het werk. Het gaat om de disqualificatie van Baitali bij de aanbesteding. De rechter heeft in 2025 al geoordeeld dat die disqualificatie onterecht was en dat de aanbesteding opnieuw moest plaatsvinden, zegt Kudabaks. De juridische strijd begon nadat het infrastructurele project in 2025 werd gegund aan Kuldip Singh Infra. Baitali stapte daarop naar de rechter omdat het bedrijf van mening was dat het een onrecht was uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De voorzieningenrechter stelde Baitali destijds op belangrijke punten in het gelijk. In het vonnis werd geoordeeld dat de disqualificatie van het bedrijf niet op de juiste gronden had plaatsgevonden. De staat werd opgedragen de aanbestedingsprocedure opnieuw uit te voeren en de uitsluiting van Baitali opnieuw te beoordelen. De uitvoering van het vonnis komt echter onder druk te staan nadat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die het project financiert, aangaf dat de nieuwe aanbesteding de financiering van het project in gevaar zou kunnen brengen. Volgens de bank IDB diende het project daarom te worden voortgezet door Kuldip Singh, aan wie het werk na de aanbesteding was gegund. Kudabaks zegt zich ervan bewust te zijn dat het instellen van hoogberoep opnieuw kritiek vanuit de samenleving kan oproepen. Volgens hem, Kudabaks, is de publieke opinie echter vanaf het begin gevoed door onjuiste informatie, met name door OWRO, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Er is beeld ontstaan dat Baitali tegen de uitvoering van het project is, maar dat is nooit het geval geweest. Ook nu zijn wij niet tegen de werkzaamheden die worden uitgevoerd, stelt Kudabaks. Volgens de directeur wordt momenteel bovendien niet gewerkt volgens de oorspronkelijke contractuele uitvoering, maar is sprake van een tijdelijke oplossing. Dat het al lang kunnen gebeuren, daar heeft Baitali helemaal niets mee te maken. Waar het ons om gaat is de disqualificatie waarvan de rechter eerder heeft vastgesteld dat die onterecht was. Volgens Kudabaks richt het hoogberoep zich vooral op de juridische procedure die de kantonrechter heeft gevolgd in het meest recente vonnis. Overigens gaat het ook om de vraag of een kortgedingrechter de executie van een eerder uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag schorsen op grond van het algemeen belang en de financiering door de IDB. Baitali is van mening dat de rechter het geschil over de disqualificatie had moeten verwijzen naar een bodemprocedure. Daarnaast plaatst het bedrijf vraagtekens bij het meewegen van het algemeen belang als grond om de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis te schorsen. Met het hoogberoep vraagt Baitali het Hof van Justitie zich opnieuw uit te spreken over de juridische afwikkeling van de aanbestedingskwestie en de gevolgen van de volgende.

Guyana MV Barima ramp. 67 mensen gered. Zoekgebied en middelen uitgebreid. De grootschalige zoek- en reddingsoperatie naar het kapseizen van de MV Barima voor de kust van Guyana gaat onverminderd voort. Tot zaterdagmiddag zijn 67 personen gered uit het water, zo meldt het Search and Rescue Coordination Center. Onder de geredde personen zijn 41 mannen, 11 vrouwen en 15 kinderen, waarvan 6 jongens en 9 meisjes. De geredde personen worden verzorgd in diverse medische instellingen, waaronder ziekenhuizen in Charity en Lima. Minister van Volksgezondheid Frank Anthony leidt de medische respons, ondersteund door noodhulpverleners. Ook wordt psychosociale ondersteuning geboden aan familieleden van slachtoffers, onder andere in het Humanayana in Georgetown. Sinds de vroege ochtend is het zoekgebied fors uitgebreid, van 400 naar ruim 1070 vierkante kilometer. Zowel lucht- als zee-eenheden bij de regio's 2 en 3 zijn ingezet en het operationele arsenaal is flink uitgebreid. De operatie profiteert van middelen van de overheid en particuliere sector. Ook lokale vissers met uitgebreide kennis van het gebied hebben zich aangesloten bij de reddingsinspanningen. 3 commandocentra zijn inmiddels operationeel in Mabaruma, Port Kaituma en het Humanayana in Georgetown. Familieleden van zowel geredden als vermisten worden nauw betrokken bij het proces. De kapitein en de eerste stuurman van de MV Barima, die tot de geredde personen behoren, zijn teruggekeerd naar het gebied om de reddingsoperaties te ondersteunen. Lokale leiders in de regio 2 samen met de Civil Defense Commission en het ministerie van Human Services en Social Security bieden psychologische hulp aan de getroffenen en hun families. De MV Barima was uitgerust met 250 reddingsvesten, 6 opblaasbare reddingsboten en 2 vaste reddingsboten. Het schip met een laadcapaciteit van 284 ton vervoerde op het moment van het incident 268 ton vracht, 116 passagiers en 17 bemanningsleden. Het is een schip dat legaal meer dan 300 passagiers mag vervoeren en dat in 2024 voor het laatst werd drooggelegd met nieuwe motoren aan boord. Maandelijks maakt het ongeveer 3 tot 4 reizen naar Port Kaituma. Minister van Openbaar Werken Wang Etchegil gaf aan dat er nu ook schepen met schenners en duikers zijn ingezet om de zoekactie te intensiveren. De schenners maken het mogelijk om onder water te zoeken, waardoor niet langer alleen op zicht of geluid hoeft te worden vertrouwd. Duikers zijn ingezet om ook in het wacht te zoeken waarbij geen enkele mogelijkheid onbenut mag blijven. De overheid werkt nauw samen met Maritime Rescue Coordination Center. Premier Mark Philips leidt de overheidsreactie, gesteund door meerdere ministers. President Irfan Ali en vicepresident Barat Jagdeel zijn actief betrokken en zorgen dat alle benodigde middelen beschikbaar zijn. De zoektocht en reddingsoperatie blijft voortduren met als doel het veiligstellen van iedereen die aan boord was van de MV Barima. Tot zover, om bericht te staan, nieuws.

dan volgt nu een aansluitend bericht op de ramp in Guyana met de MV Barima. Kapitein gearresteerd na schipbreuk. Onzekerheid over aantal passagiers. 2 dagen na het kapseizen van de MV Barima op zo'n 15 kilometer de kust van Guyana blijven autoriteiten worstelen met onzekerheid over het daadwerkelijke aantal mensen aan boord. De 67 overlevenden zijn gered, blijkt dat slechts 35 daarvan op de officiële passagierslijst stonden. Dit leidt tot grote zorgen over de betrouwbaarheid van de manifesten en de veiligheid aan boord. De MV Barima kapseisde van de haven tijdens de reis naar Port Kaituma. Port Kaiturna. Op het moment van het ongeluk stond op het manifesten dat er 116 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord waren. Inmiddels is bevestigd dat 2 mensen om het leven zijn gekomen. De overige geredde personen zijn grotendeels herenigd met familie. Slechts 3 blijven opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel. Minister van Openbare Werken Wang Hill, verantwoordelijk voor de transportsector, uit de scherpe kritiek tijdens een persconferentie in Georgetown. Ik ben verontwaardigd. We hebben hier te maken met ernstige operationele tekortkomingen. Er zullen maatregelen volgen. De kapitein en de eerste werktuigkundige van het schip zijn in politiehechtenis genomen nadat zij positief testen op narcotica of op cannabis. Minister Edgehill noemde het crimineel dat de kapitein onder invloed was tijdens de vaart. Premier Mark Phillips benadrukte dat de onjuistheden in de passagierslijst het zoek- en reddingswerk bemoeilijken. Hij, premier Mark Phillips, kondigde een grondig onderzoek aan dat onder meer de manifesten, de belading van het schip, naleven van maritieme veiligheidsvoorschriften en het gedrag van kapitein en bemanning zal omvatten. Waar nalatigheid of crimineel handelen wordt vastgesteld, zullen verantwoordelijken de volle omvang van de wet ondervinden. Aldus Phillips, president Irfan Ali, die op dat moment in Canada was, heeft contact gehad met de kapitein, internationale en regionale partners, hebben hun hulp aangeboden bij de zoek- en reddingsoperaties. Tot zover een bericht uit

trainingscentrum Kinderen met een beperking in Geiersleid wordt heropend. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, wil het voormalige trainingscentrum voor kinderen met een beperking te Geiersleid nieuw leven inblazen. Het ministerie is gestart met de voorbereidingen om de voorziening die al geruime tijd buiten gebruik is, medio 2027 opnieuw te openen. In het centrum moeten kinderen met een beperking opnieuw terecht kunnen voor speciaal onderwijs, vaktrainingen en begeleiding. Onderminister Daniel van Wind bracht zaterdag samen met onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk Rachel Gerings een oriëntatiebezoek aan het terrein. Daarbij werd de huidige staat van het complex bekeken en werden de eerste voorbereidingen besproken voor de rehabilitatie van de locatie. Frans van Wind, onderminister, die ook verantwoordelijk is voor het bureau Rechten van het Kind, wil het ministerie voorkomen dat kinderen met een beperking buiten de boot vallen. Het is jammer dat dit centrum in verval is geraakt, maar samen met onze partners en de gemeenschap willen wij ervoor zorgen dat hier weer veilig onderwijs en begeleiding kunnen worden aangeboden. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen met een beperking, zei Danielle, onderminister Danielle van Wind. Voor de heropening zoekt SOSAVO samenwerking met verschillende instanties. Zo wordt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gesproken over de inzet van gekwalificeerde leerkrachten, terwijl het ministerie van Justitie en Politie ondersteuning moet bieden bij schoonmaak en opknapwerkzaamheden. Ook wordt gekeken naar samenwerking met organisaties als UNICEF voor de verdere inrichting van het centrum. De exacte doelgroep en het onderwijsaanbod worden volgens het ministerie nog uitgewerkt in overleg met deskundigen uit het speciaal onderwijs. Naast onderwijs moeten ook vaktrainingen en ondernemerschapsvaardigheden worden aangeboden, zodat jongeren met een beperking beter worden voorbereid op zelfstandige deelname aan de samenleving. Onderdirecteur Gerings noemt kinderen met een beperking de meest vergeten doelgroep. Volgens haar beschikken ook zij over talenten die verder ontwikkeld moeten worden. Wij moeten onze mensen met een beperking niet vergeten. Er zijn mensen met talenten en die moeten we leren om met hun talent een inkomen te verdienen. Aldus onderdirecteur Gerings. De uitvoering van het project is afhankelijk van de verdere uitwerking van de begroting en de samenwerking met de betrokken partners. SOSAVO spreekt de ambitie uit om het trainingscentrum medio 2027 weer operationeel te hebben en doet tegelijkertijd een beroep op bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om het initiatief te ondersteunen. Tot zover

van Samson eist openheid of verdwenen kwik en boycott besloten vergadering. VAP-parlementariër Cedric van Samson wijst erbij dat de Surinaamse gemeenschap het recht heeft om in alle openheid geïnformeerd te worden over het onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwik op een politieterrein. Dat is ook de reden waarom hij van Samson recent heeft geweigerd om het aangevraagde comité-generaal van Justpol-minister Hasrat Menorat in de Nationale Assemblée DNA bij te wonen. Dus Harish Menorat. Ik was niet aanwezig. Ik heb niet getekend voor die vergadering en ik ben niet geweest. We gaan niet in comité-generaal kunnen praten over kwik dat verdwenen is op een plek waar de politie toezicht zou moeten hebben. Staat de politie boven de DNA, de minister of de president, zei de Sam van Samson in een interview op TBN. De politicus gelooft in het principe van gelijke monniken, gelijke kappen en stelt dat bijvoorbeeld in de zaak van gewezen minister Bronto Somaharjo de naam van de PL'er wel openlijk is genoemd en hij in een openbare vergadering in staat van beschuldiging is gesteld, maar dat in de zaak van de verdwenen kwik alle namen van verdachten geheim worden gehouden. Van Samson vindt overigens dat NDP-parlementariër Ebu Jones op de dag van het comité-generaal een heel showopvoering heeft gegeven in aanwezigheid van de pers door de vergadering eerst wel bij te wonen en achteraf buiten in aanwezigheid van de pers zijn kritiek te leveren. Ook de NPS-fractie heeft volgens hem als een maklangetje meegewerkt aan deze vergadering. Je moet pertinent weigeren om te gaan, omdat het niet kan. Wat hebben we gezien met een jaar een vrouw als president? Die vrouw had jou beloofd dat de mensen naar de PG zou sturen, ook al zou je moeten huilen. Hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd? En al die zaken? Daarom zegt men, een man, een woord. Maar ik weet niet of dat moet kloppen voor die vrouw, want zij moet nu haar woord houden. Nu moet ze laten zien dat ze werkelijk de zaak aanpakt. Aldus Cedric van Samson, de VAP-parlementariër. Een bericht uit

vermist na een sprong van bij de Bosbrug. Politie vindt lege fles gramaxoon in auto. Oh my god. Een vrouw is zondag vermoedelijk van een jury bij de Bosbrug in Suriname gesprongen nadat zij mogelijk een verdelgingsmiddel had ingenomen. De politie ontving rond 15 over 5, dus kwart over 5, via het commandcentrum melding dat een vrouw van de brug was gesprongen. Het gaat om 15 over 5 vanochtend. Agenten van politiebureau Herman Goeding gingen daarop naar de locatie om onderzoek te doen. Op het hoogste punt van de brug trof zij meerdere voertuigen en omstanders aan. Een 22-jarige getuige verklaarde dat hij onderweg naar huis was toen hij achter een grijs voertuig tot stilstand moest komen. De auto stond midden op de brug geparkeerd met de alarmlichten aan en de motor nog draaiende. Volgens de getuige stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Zij rende vervolgens naar de vangrail. Voordat hij haar kon aanspreken, zag hij dat hij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. Oh my god. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw aanvankelijk in de richting van havenbeheer probeerde te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween ze echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. Bij het voertuig een grijze Lexus trof de politie iemand aan. In de auto werden documenten gevonden onder naam van de 32-jarige JF. Aan de passagierszijde werd tevens een lege fles gramaxoon aangetroffen en beslag genomen. De politie vermoedt dat de vrouw het minder mogelijk eerst heeft ingenomen en daarna van de brug is gesprongen. Het voertuig is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vermiste vrouw wordt voortgezet. Tot zover een bericht.

En alleen naar berichten. Dan heb ik een ander bericht over een 41-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Oh my god, wat gebeurt er in Suriname? Een 51-jarige man is zondagochtend overleden nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Sidoregioweg in Suriname met een jachtgeweer had beschoten. Volgens verkregen informatie overleed het slachtoffer K.H. ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van Lelydorp trof de man levenloos aan in een slaapkamer van de woning. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat hij zichzelf met een jachtgeweer in het hoofd had geschoten. Het schot bleek fataal. Na de melding stelde de politie onderzoek in. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Over het motief is niets bekendgemaakt. Zijn er nabestaanden van de vrouw die van de Weidenbosbrug sprong? Als een nabestaande van deze man betuigen wij ons medeleven. Tot zover om te

schieten. Wat gebeurt er in Suriname? Zorgpersoneel keert terug naar polykliniek Tjumu na schietincident. Daar is hij weer. De gezondheidswerkers die na een schietincident de polykliniek van medische zending MZ in Tjumu boven Suriname hadden verlaten, keren geleidelijk terug naar hun standplaats. Volgens Rakesh Kayader Sukul, directeur Volksgezondheid, staat het incident op zichzelf en was de algemene veiligheid in het gebied niet in gevaar. De medewerkers vertrokken naar Paramaribo nadat een van hun collega's in haar woning door een onbekende man was beschoten. Het is nog niet duidelijk wie de schutter is en wat het motief achter de beschieting was. Kayader Sukul zegt dat de gezondheidswerkers door het incident bevreesd waren geraakt. Overal kunnen dergelijke incidenten zich voordoen, stelt Gaider Sukul. Een deel van het team was volgens hem al gereed om terug te keren en de dienstverlening te hervatten. De overige medewerkers zullen later volgen. De terugkeer is volgens de directeur niet aan voorwaarden verbonden. De autoriteiten blijven wel werken aan verbetering van de gezondheidszorg en de omstandigheden waaronder het personeel zijn werkzaamheden uitvoert. Langzaam maar zeker zal het team weer voltallig zijn, zegt Gaider Sukul, directeur. Het is volgens hem de bedoeling dat alle medewerkers uiteindelijk weer in Tjumu aan het werk kunnen. De gezondheidswerkers die bij het schietincident betrokken was, is niet naar het gebied teruggekeerd, heeft Suriname Herald vernomen. Het onderzoek waar de zaak ligt bij het ministerie van Justitie en Politie. Ook het traditionele gezag van boven Suriname is ingenomen met de terugkeer van de medewerkers. Hoofdkapitein Tema Aboikoni zegt echter dat er nog enige ontevredenheid bestaat omdat het team nog niet volledig is. Tema Aboikoni benadrukt dat de aanwezigheid van gezondheidswerkers van groot belang is voor de bewoners van het gebied. De polykliniek vervult een belangrijke rol in de medische dienstverlening aan de gemeenschappen in Tjumu en

gewoon haardje zegt, president Simons communiceert beter dan haar voorganger. PL-fractieleider Prontsom Haardjo vindt, nogmaals, hij vindt dat president Jennifer Simons beter communiceert en meer overleg voert dan voorganger Sean Santoki. Volgens hem, PL-fractieleider Prontsom Haardjo, is dit na een jaar een duidelijk verschil tussen de huidige en de vorige regering. Somahaardjo zei in gesprek met ABC Actueel dat de twee regeringen niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. De presidenten hebben volgens hem verschillende leiderschapsstijlen, terwijl juist leiderschap een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle regering. Hier zie je dat er beter wordt gecommuniceerd, wordt meer in overleg getreden met elkaar, al dus Somahaardjo. Hij erkende dat de communicatie nog verder kan worden verbeterd en sprak de hoop uit dat de huidige lijn de komende 4 jaar wordt voortgezet. Opvallend is dat Somahaardjo zelf bijna de volledige regeerperiode deel uitmaakte van de regering Santoki. Hij trad in juli 2020 aan als minister van Binnenlandse Zaken en stelde op 18 oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking. Somahaardjo verklaarde destijds dat hij de eer aan zichzelf hield vanwege de ongezonde situatie die was ontstaan door het getouwtrek tussen hem en toenmalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij, Somahaardjo, wilde naar eigen zeggen geen obstakel vormen voor het landsbestuur in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Maar 21 oktober 2024 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn vertrek vond plaats terwijl er ook onderzoek werd gedaan naar mogelijke misstanden bij Binnenlandse Zaken. Een brief met bijlagen over de kwestie had geleid tot overleg binnen de toenmalige coalitie. Op voorstel van Somahaardjo werd de centrale landsaccountantsdienst ingeschakeld om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de genoemde handelingen te onderzoeken. Somahaardjo vindt het na 1 jaar nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering Simons te geven. Hij is tevreden over de stabiele wisselkoers, de staat van een woningbouwproject en de rust rond grondaangelegenheden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de gewone burger nog onvoldoende verbetering merkt. Het leven is volgens Somahaardjo nog zwaar en de prijzen in de winkels moeten omlaag. Voor het komende regeringsjaar wil de PL-fractieleider daarom minder plannen en meer resultaten. De gemiddelde Surinamer moet volgens Somahaardjo in de eigen portemonnee voelen dat de koopkracht verbetert. Het is toch vreemd? Hij is 4 jaren lid geweest van het kabinet als minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft 4 jaren zijn mond dicht gehouden toen president Santoki president was. En nu pas, na 1 jaar dat hij in een nieuwe coalitie zit van de voorzitter van de moordpartij NDP, mevrouw Simons, de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Bouterse, komt hij zeggen dat er een betere communicatie is. Waar was je dan al die 4 jaar zo maar? Waar heb je pas 2024, toen er een boelulu ontstond, of tussen jou en vicepresident Brunswijk, waar heb je toen pas je ontslag aangeboden? En nu zit je in hetzelfde kabinet als Brunswijk, want Brunswijk is daar fractieleider van een partij, de ABOP. Wat is het verschil, Somahaardjo? Leave me here, Somahaardjo. Go dance, you dance, you stand dance, you jirakapan, jiramkapan, faning. Maar ook om verteren lausani. Tot zover, om bericht Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

Haarkringbank viert 90 jaar als vaste pijler van de Surinaamse economie. De Handelskredietbank, de Handelskrediet- en Industriebank NV, beter bekend als de Haarkringbank, bestaat 90 jaar. De financiële instelling vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag 18 juli 2026 met een bijeenkomst van haar business banking klanten in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. President Jennifer Simons werd tijdens de viering vertegenwoordigd door vicepresident Gregory Rusland. Hij, Gregory Rusland en minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning stonden stil bij de betekenis van de bank voor de Surinaamse economie. Rusland bracht namens de president felicitaties over aan de raad van commissarissen, de directie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Volgens hem, Gregory Rusland, vormt vertrouwen de basis van een gezonde economie. Er wordt vaak gezegd dat geld de economie laat draaien. Maar ik geloof dat vertrouwen de economie werkelijk in beweging houdt. Geld heeft pas waarde wanneer mensen erop kunnen vertrouwen, zei de vicepresident Gregory Rusland. Het jubileum staat volgens Rusland voor meer dan alleen het aantal jaren dat de bank bestaat. 90 jaar staat voor 9 decennia van visie, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en bovenal vertrouwen. Vandaag vieren wij niet alleen 90 jaar van de bank, wij vieren 90 jaar vertrouwen. De Haarkringbank werd op 28 juni 1936 opgericht door Otto René Gottlieb Verfuurt. De bank moest ondernemers ondersteunen en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Rusland omschreef de oprichting als een daad van vertrouwen in de kracht, de mogelijkheden en het ondernemerschap van de Surinaamse bevolking. Weinerman benadrukte dat de groei van de bank mede mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Volgens haar, minister Weinerman van Financiën en Planning, hebben een kapitaalinjectie en beperkte overheidsbemoeienis bijgedragen aan de ontwikkeling van de Haarkringbank tot een van de systeembanken van Suriname. Minister Weinerman riep de financiële instelling op zich voor te bereiden op veranderingen binnen de economie. Ze wees onder meer op cybercriminaliteit, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ziet zij nieuwe kansen voor de olie- en gassector, de hotelindustrie, infrastructuurprojecten en transport. Deze ontwikkelingen zullen mogelijkheden creëren voor financiële advisering, kredietverlening en samenwerking, stelde Weinerman. Algemeen directeur Rafik Shurat Pandey lanceerde tijdens de jubileumviering 2 projecten, een zonne-energieproject en een initiatief rond kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank verder investeren in duurzaamheid, innovatie en moderne dienstverlening. De Haarkringbank wil duurzame energieprojecten ondersteunen via samenwerkingsverbanden, waaronder een partnerschap met de Suriname Conservation Foundation. Ook wordt ingezet op investering in zonne-energie en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijft de bank haar digitale dienstverlening uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om mobiele bankdiensten voor particuliere en zakelijke klanten en het gebruik van slimme data en AI-oplossingen om de dienstverlening en die risicobeheersing verder te verbeteren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

na 12 jaar nieuwe voorzitter bij Atletiek Bond. Er heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de Surinaamse Atletiek Bond, SAB. Na 12 jaar onder leiding van Dennis McDonald is vrijdagavond jongstleden tijdens de algemene ledenvergadering Leijhoor Tullet gekozen tot nieuwe voorzitter. De SAB, de Surinaamse Atletiek Bond, benadrukte in een persbericht dat Tullet samen met zijn team leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van de Surinaamse atletiek. Het nieuwe bestuur bestaat veruit Meryl Maas onder voorzitter, Angelo Mercuur secretaris, Vanessa Pengel penningmeester en de leden Angela Grimes, Jermaine John Akong en Jenny Chukalam Revoort. McDonald, die sinds 2014 de bond leidde, nam afscheid met een boodschap van vertrouwen. Hij wenste het nieuwe bestuur veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de fundamenten van de afgelopen 12 jaar verder worden uitgewogen. Toch gaf hij toe dat één ambitie niet werd gerealiseerd. Dat is de aanleg van een kunststof-atletiekbaan in een gloednieuw nationaal atletiekcentrum. In februari 2018 vond de ceremoniële eerste steenlegging plaats op het projectterrein aan de Kamponglaan in de cultuurtuin. Echter, ondanks intensieve lobby en onderzoek bleek het ontbreken van financiële middelen een onoverkomelijke obstakel. De SAB, de Surinaamse Atletiekbond, memoreerde dat McDonald bij zijn aantreden een verdeelde organisatie overnam. Gedurende zijn voorzitterschap werd gewerkt aan rust, transparantie en stabiliteit. Daarmee werd een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport in Suriname, aldus de bond. Zijn 40-jarige opvolger Tullet is geen vreemdeling in de Surinaamse atletiekwereld. Hij genoot zijn opleiding in Cuba en is al enkele jaren actief als atletiekcoach in Saramaca. De nieuwe voorzitter, Tullet, was eerder commissaris in het bestuur van McDonald's en leefde ook een bijdrage

Ja, de koersen zijn binnen. Even naar het moest even zoeken. De koersen van vandaag, 20 juli, maandag 20 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,534. Dus je teelt je aan Yankee dollar, Gona, Cent, Mama Banyi, dan je kiest 37,534 SLI. Wil je echter een US dollar, Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Als je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,909 SLI voor terug. Taiwan euro, Europees Monigo, naar Centrale Bank, naar Mama Manje, je kiest 42,909 SLI voor terug. Taiwan buy 1 euro, je moet dok 43,450 SLI. Als je euro wil kopen, moet je 43,450 SLI neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je dus Taiwan buy 100 US dollars, moet je 3785,60 SLI neertellen. 3785,60 SLI. Taiwan buy 100 euro, moet je 4345 SLI neertellen. Wanneer je 100 euro wil kopen, moet je 4345 SLI neertellen. Dus even voor de duidelijkheid. 1 US dollar kopen moet je 37,856 SLI neertellen. 1 euro kopen moet je 43,450 SLI neertellen. Dat zijn de officiële koersen bij de Centrale Bank van Suriname. Wat je bij de cambio's betaalt, weet ik niet. Zullen anders liggen. Sommige liggen precies hetzelfde. Sommige liggen of lager of hoger. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 20 juli 2026. Ik heb prachtig een technische assistentie gekregen van mijn vriend Rajan. Dankjewel Rajan, ik zou zeggen, het weer ziet er mooi uit. Na Kapastico naar Scheveningen, naar Kwandrini, dat Mining. Bedankt voor je assistentie. Ik zou zeggen, mensen, brasse dinsdag, wimmi woensdag, dag.